0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Het is

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 5 uur.
1: Join

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 6 uur.

zeer goedemorgen op deze woensdagochtend. Welkom hier bij Club FM. En dat was meteen ook de eerste plaat voor vandaag. En voor ons Captain Jack en de Captain Jack. We zaten meteen ook in de zomer van 1996. Hey vrienden, zeer goedemorgen. Tot 9 uur is dit de ochtend. We gaan straks ook eens zien wat er allemaal gebeurd is in Oost-Vlaanderen. En natuurlijk leuke muziek om de dag mee te starten. Goedemorgen.

kunnen al zo'n beetje uitkijken naar het weekend, hè, want het zou wel eens best leuk weer worden. Ik geef je meteen ook meer details. Vandaag starten we nog wel met veel wolken en buien. In de namiddag wordt het wel droger. En we halen vandaag zo'n 19 graden. Morgen donderdag is het gedeeltelijk bewolkt, maar brede opklaringen. Maar het blijft meestendeels wel droog. Maximum 23 graden. Vrijdag is het droog, zonnig en zomers. Hooguit wat schapelwolken in de namiddag. En de temperaturen lopen op tot 27 graden. En zaterdag start zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En s'avonds kan er wel wat neerslag vallen boven de Ardennen. En we halen dan zo'n 28 graden in Noord-Vlaanderen. En zondag blijft het overwegend droog, met temperaturen die kunnen oplopen tot 27 graden. Een weekend om wat naar uit te kijken.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

In 1985 was het meteen ook de enigste hit voor deze Nicole en Don't You Want My Love. Straks onder andere nog Chic hier bij Club FM. We hebben ook Alanis Morissette voor jou. Maar eerst gaan we even terug naar de zomer van 1991. Dit is Cher en Love and Understanding.

0: Het was een dikke nummer 1 voor Midlove in 1978 met deze Paradise by the Dashboard Light. We gaan nog even naar Vraseren, want daar is gisteravond een 57-jarige busbegeleidster om het leven gekomen bij een botsing tussen een schoolbus en een vrachtwagen. De bus werd in de flank aangereden op het kruispunt van de Hoge Watergangweg met de provinciebaan. En dat is vlakbij de E34. Er zaten geen leerlingen meer aan boord, enkel de chauffeur en de begeleidster. De chauffeur raakte licht gewond, de vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een onoplettendheid van de buschauffeur. Hij testte wel negatief op alcohol en drugs, maar zijn rijbewijs is voorlopig wel ingetrokken. Een beetje zon in de huiskamer brengen, dat gaan we samen doen met deze Jovalli.
1: Als de

Ah, ik dacht bij mezelf, de zomer komt eraan, dan mogen we toch een paar zomerplaten bovenhalen. Jo, Valli was dat een mooi, het leven is zo mooi. In 1984 maakten we kennis met deze You're So Beautiful, gebracht door Chic. Die waren al lang bezig uiteraard. Ze begonnen hun carrière al in halverwege de jaren 70. Maar de grote doorbraak kwam zo eind jaren 70. En deze mag er best ook wel zijn, hè? You're So Beautiful, speciaal voor jou.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Alphaville en Sounds Like a Melody. Wist je trouwens ook dat Sounds Like a Melody eigenlijk nooit had mogen bestaan? Want Alphaville had het nummer klaar liggen voor een later album. Maar de platenfirma drong erop aan om snel een nieuwe single uit te brengen na die grote hit van hun Big in Japan. De band vond het veel te vroeg en ze vonden dat het nummer niet af was, maar ze moesten het toch uitbrengen. Iconisch genoeg werd het wel een van hun grootste hits ooit. Een song die letterlijk per ongeluk wereldberoemd werd. En dit was ook wereldberoemd, hè? The Pointer Sisters. Lekker meedoen met deze I'm So Excited. Tonight.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Het is 8 uur.

Boom, boom, boom. Meteen ook de Venga Boys. Hey, welkom in het tweede uur van Bakker met de Bakker op deze woensdagochtend. Zelzaten die voert een belasting in voor eigenaars van tankstations door de massale tanktoerisme uit Nederland. Omdat brandstof daar veel duurder is, steken veel Nederlanders de grens over om hier te tanken, wat zorgt voor files en weinig verkeerplaatsen. De politie moet zelfs het verkeer regelen. Eigenaars betalen voortaan dus €150 per pomp en €1000 voor slangen voor vrachtwagens. Met andere woorden, er zal heel wat geld binnenkomen daar in Zelzaten.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Origineel is het natuurlijk van Nick Kershaw, maar deze versie mag er best zijn, hè? Ja, The Riddle, hier bij Club FM. Milking, die komt er straks ook nog aan op deze woensdagochtend hier bij Club FM. Maar eerst gaan we deze mannen nog eens aan het woord laten. Ze waren niet met 1, 2, 3, 4, maar met 5 man. Stonden ze op het podium en ze maakten heel leuke muziek uiteraard. Zo feel good plaat, vind ik. En dat mag op een ochtend, hè? Deze God of Feeling, hier bij Club FM.

nieuwe grasplein op de Grote Markt in Sint-Niklaas kleurt opvallend gelig. Misschien is dat bij u ook al opgevallen als je daar waart. Maar volgens stad komt dat door het intensieve gebruik sinds de opening. Mensen zitten er massaal op, waardoor het gras trager groeit en verkleurt. De stad monitort trouwens ook het gras actief en bekijkt of extra meststoffen kunnen helpen. Een testvak toont wel aan dat de ondergrond volledig vochtig is. Dus dat is al zeer goed uiteraard, hè. Ken je deze nog van Leila Kay?

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

is super blij, Laura Tesoro, omdat ze nog eens een keertje in de hitparade staat. Samen met Reggie was dat. Nog 1 uur ochtendradio op deze woensdag. Het is vandaag 20 mei. Alvast een zeer goede morgen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Gretie stuurde gisteren een berichtje. Zeg, zou je morgen zo eens rond een uur of 9 een plaat willen voor mij draaien voor mijn collega's op het werk? Want die kennen die Denver groep niet, maar ik was er vroeger zo zot van, hè. World Support. Welke heb ik het gedaan, speciaal voor jou, met deze Everlasting Love. Welkom in het laatste uur van Wakker met de Bakker, nu met de King.

nog even naar Assen eten, want de lerares van de provincieschool daar mag geen hoofddoek dragen op school. De vrouw stapte naar de rechtbank, maar kreeg geen gelijk. Volgens de rechter is er geen discriminatie, omdat er neutraliteitsregels voor alle personeelsleden gelden. De provincie startte trouwens al eerder een tuchtprocedure, omdat de vrouw het hoofddoek bleef dragen. De lerares moet nu de gerechtskosten betalen en dat is zo'n €2000.

0: with you.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen. Een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
7: Gesloten op dinsdag en woensdag.
8: De allergrootste artiesten hoor je hier.
9: Hi with the sugar babes. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
8: We draaien ze allemaal.
10: Hi, this is Bryan Adams.

Speciaal voor jou. Je bent gewoon perfect. Fairground Attraction. Ah, het moet zo ergens in de zomer van 1988 geweest zijn dat die plaat werd uitgebracht. Hè. En nu, Pet Shop Boys met Go West. Ja, Neil en Chris, die twijfelden eerst om deze plaat uit te brengen, want de originele versie uiteraard van The Village People is en die is zo iconisch. Maar toen ze het idee kregen om er een grote, bijna akelige stationversie van te maken met een massieve koorzang, was het ineens raak. Want het nummer werd uiteindelijk een van hun grootste 90s hit uit de jaren 90. Straks verder in het programma nog onder andere muziek van Opus. Maar eerst gaan we dus luisteren naar de mannen van de Pet Shop Boys. MUZIEK

0: beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.
1: Join the club.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Wist je dat het nummer hij ooit heeft gebracht tijdens het Eurovisie Songfestival? En dat was in 2016. Hè. Het publiek ging toen compleet uit het dak, zoals bij ons uiteraard. Hè, want het is pure feel-good pop. En dit is een man om van te genieten, hè. Pieter André.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

af en toe eens stevig zijn. Hè? De mannen van Guns N' Roses die weten natuurlijk hoe we dat allemaal moeten doen. In Paradise City. In 1989 was het meteen ook een hit voor hun. Hè? En nu gaan we even terug naar 2026. Want Roxy Dekker die heeft meteen ook een hit te pakken met deze Loser. MUZIEK

soms zonder jou. Zo, ik kan het weer al aanvinken. Hè. De woensdagse editie van de ochtend zit er helemaal op. Maak er nog een prettige dag van hier bij Club FM. Tot morgenochtend, 7 uur. En laten we nu even een paar cirkeltjes trekken in het zand. En dat gaan we niet alleen doen, we gaan er gewoon Belinda Carlisle bij halen. Circle in the Sand. Tot morgen.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Het is 10 uur.

0: Puur Hanne, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tearoom of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan Kibabbels.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Vraassenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de UGent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De UGent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-upsector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Het is 11 uur.

The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Goedemiddag.

In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Inwoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge, de christelijke organisatie waarvoor hij werkt, bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed oproep in een brief. In play-off T van het voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. Nieuwsverwachting, het begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden, donderdag droog maar bewolkt, 23 graden, vanaf vrijdag zomer.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan kibabbels.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Het is 12 uur.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Een bewoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge de christelijke organisatie waarvoor hij werkt bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed oproep in een brief. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. Nieuwsverwachting, het begint regen.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Het is 1 uur.
3: Join the club.
4: Zumbai, Agomaya, Zumbai.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
4: Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar...

0: We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
1: Join the club.

0: in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur. Voor jou.
0: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.
2: Dit zijn de hits van Club FM.
3: Hoi, ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

49 en vorige week nog 45 voor Robin Schulz en AM to PM. En ook niet zo heel goed nieuws voor deze Paul Carbonaar en Stromae, want zij zakken van 44 naar 48. Ook 4 plaatsverliezers voor deze Kussens wat Claire. En laat het duidelijk zijn, de komende 3 uur hoor je dus de 50 populairste platen van het moment. Dat is de Super 50 tot 5 uur. En vlak voor 5 weet je dan wat deze week de populairste track was.

Het is veel te lang geleden, maar afgelopen vrijdag was het dus zover. De gloednieuwe song van Milk Inc. En volledig in zijn originele vorm, want ook Linda heeft zelfs meegeschreven aan die gloednieuwe song. Komt gloednieuw binnen meteen op nummer 45. Dit is Milk Inc. en Medicine.

Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

Heartbreak Melody, maar wel twee plaatsen winst voor Ellen Walker en deze Heartbreak Melody. Op 44 stonden ze en zo komen we terecht bij de tweede nieuwe van deze week. Komt van Jazzy, die heeft samengewerkt met Calvin Harris voor het nog nieuwe zomerse tune. Op 43 is het Satisfy.

0: Ja, we zijn inderdaad nog heel even verwijderd van de nummer 1 plaats. Maar geloof het of niet, je hebt al 10 songs gehoord. Want dit was nummer 41 voor deze week Offenbach. En dat heerlijke Miles Away. Zometeen, als we dan toch aan het rijden zijn, moet dat ook veilig gebeuren. Gaan we zometeen doen met nummer 40. Eerst even terugblikken naar de afgelopen 10 songs.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 50. Nummer

Een derde week hier in onze Super 50, maar ze blijft toch wat onderaan plakken. De mannen van BTS en Swim met één plaats verlies naar nummer 39. En ze komen terecht bij de hoogste nieuwe al van deze week. Ja, ja, het komt al binnen op nummer 38. En het komt van Aaron Blommaert deze week samen met Zoe Divaille. Dit is Tranen van Goud. Goed nieuw in jouw Super 50 op nummer 38.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
5: Nummer 37.

Hans Zimmer en Ray and Where Is My Husband. Deze week op nummer 37. Daarnet heb je al Maas Smit gehoord in samenwerking met Nye Horan. En nu doet hij het nog eens solo hier in jouw Super 50 op nummer 36.

Tame Impala op 35 deze week met 3 plaatsverlies voor deze Dracula. Op het einde van het eerste uur van jouw Super 50. Ja, en heel af en toe kreeg ik sowieso een vraag van mensen die weten dat ik dit programma presenteer. Ja, Jasper, eigenlijk weet jij toch altijd de hele lijst al op voorhand? Wel, ik moet daar eerlijk in zijn, helaas niet. Ook het volgende uur wat er allemaal op jou aankomt en zelfs de nummer 1, dat is altijd een heel goed bewaard geheim, zo vlak voor die top 3 begint voor mij. Dus ik ben helaas niet Mr. Know-it-all.

0: 11 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Bruno Mars heeft in het verleden al heel veel prachtige hits gescoord. En nu lijkt die man gewoon zijn tweede adem helemaal gevonden te hebben. Hij is terug van weg geweest. Dus scoort gewoon de ene hit na de andere. Want nu stijgt hij ook terug 10 plaatsen met zijn nieuwste Risk It All. Met nummer 33 hier in jouw Super 50. Hey, goedemiddag en welkom.

tweede week nog maar in onze lijst en nu al op plaats 33. Bruno Mars, je hoort er Wiske Dal. En het goede is dat je hem nog eens gaat tegenkomen vandaag hier in onze lijst. Nu tijd voor het tempo op te drijven. Deze middag doen we met Jennifer Lopez en David Guetta op 32. Save Me Tonight.

0: helaas verdwenen uit onze top 30. Thomas Gray met 3 plaatsverlies voor Rumours. Zometeen wordt die top 30 officieel geopend. Eerst heel even terugblikken naar de afgelopen 10 songs.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40.

32. Nummer 31.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.nl.

En deze zijn dan terug weer welkom in onze top 30 op 28. Dressed Like Boys and Healing. Ja, als je deze hoort, dan denk je misschien spontaan aan dat boekje The Vogue. Hey, hey. Of misschien aan Madonna. Maar misschien ook sommige filmliefhebbers denken ook misschien terug aan The Devil Wears Prada liever, waar dat nu een tweede film van verschenen is. En ook die film heeft natuurlijk heel veel herkenbare muziek. Je hoort zometeen een tuneje uit die nieuwe film. Lady Gaga en Doshi komen eraan. Eerst Olivia Dean nog in jouw Super 5.

komt dus ook voor in die gloednieuwe film The Devil's Wear Prada 2, Lady Gaga en Doshi en Runaway. En ze staan hier ook nog in onze Super 50. En zijn nog belangen niet weg. Ook niet deze, die heeft Ken Hattelijk Swims en Tones and I. We will-

Ja, als artiest moet je natuurlijk heel goed kunnen zingen, maar voor sommige artiesten is het natuurlijk ook heel belangrijk goed dat ze eruit zien. En dat is voor Madonna zo, maar ook voor Sabrina Carpenter, want zij is ook heel veel bezig met haar muziek. Met het gala in New York droeg ze kledij gemaakt van pedicule film dat rond haar was gewikkeld. Meer zelfs nog, de film van Sabrina, dat zou troll zijn, dat rond haar is gewikkeld. En kijk eens hoe is de cirkel ook mooi rond. Net zoals ik naar muziek, nu samen met Madonna. Dit is Bring Your Love in jouw Super 50. Op nummer 23 deze week.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan kibabbels.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

0: blijft ze elke keer kippenvel met Oscar and the Wolf, 4 plaats winst voor Losing My Religion. Zometeen onze top 20 van deze week na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

Verder nu richting ons nummer 1, zometeen met Kygo en Galit komt eraan. Save My Love hoor je naar Maxime en Bobette. Dit is hoe dan ook jouw Super 50 op nummer 20. Goedemiddag. Si,

somebody else. Nummer 19 was voor Kygo en Khalid en Save My Love. En één plaatsje hoger, met meteen ook 3 plaats winst. Bazaar, die nemen ons nog eens mee liever op een heerlijke citytrip door Amsterdam. Zometeen ook nog Bob Sanker komt eraan op 17.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 4 uur.
2: Join the club.
3: We gaan eraan beginnen aan dat finale uur van jouw Super 50. Vlak voor 5 weet je wie dat deze week de nummer 1 is. Maar er komen vooral ook nog heel veel zomerse tracks jouw richting uit. Zometeen al Fisher, die komt eraan. Eerst nog tijd voor Taylor Swift. Dit is haar nieuwste Open Light op 16 in jouw Super 50. Goedemiddag en welkom. Super 50, Club
2: FM. Nummer 16.

Open Light, Taylor Swift, ons nummer 16 van deze week. Een liedje dat gaat over haar relatie die ze heeft met de voetbalspeler Travis Kelce. En de titel Open Light verwijst dan weer naar zijn geboortesteen. Ach kijk, zo is de cirkel ook weer rond op nummer 16 dus. En nu een plaatje over Fisher.

Ja, misschien is het jou dan ook soms opgevallen in je eigen thuisstad. Als je daar bezoekers of toeristen krijgt, ja, dan zijn ze alles tegenwoordig aan het filmen. Maar eigenlijk misschien ook een foutje van ons, omdat wij misschien vergeten hoe veel mooi rondom ons is. So much beauty around us. Wat is toch beter gezegd, de Lost Frequencies op nummer 14 deze week hier in jouw Super 50. En in plaats Joker, ook deze week als behalve ongeluk van Bebe Rexha. Dit is A New Religion in jouw Super 50.

0: Gold en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters, met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Nummer 11.

net buiten onze top 10 deze week voor Bruno Mars en I Just Might. Maar wie dat er wel allemaal is in beland in die top 10, komen we zo meteen te weten. Eerst nog heel even terugblikken. De top

0: Nummer 10.
1: Genoeg achteruitgeblikt, tijd om terug vooruit te kijken en af te tellen richting jouw nummer 1 hier in jouw Super 50. Wat is afgelopen week de meest gedraaide song hier in ons eigen kleine landje? Je hoort het vlak voor 5. Eerst nog 9 andere geweldige songs zoals deze. Nal Rowan op 10 deze week met Dinner Party. Goedemiddag.

Ach, zo'n goede artiest en wat ze maakt, is er toch altijd wel bonk op. Harry Styles en American Girls. Maar desondanks dat blijven zijn concerten wel spijtig genoeg niet uitverkocht. Zoals bijvoorbeeld een aantal concerten hier in Amsterdam, in Nederland. Maar kijk, ik ben er zeker van, moest hij ooit nog eens België passeren, dat sowieso onze Afwasdome Arena volledig vol zit. Nu tijd voor ons nummer 8, komt van Alok en Khalid.

Alex Warren heeft heel hard moeten knokken daar om nu te staan waar hij nu staat. Voordat hij beroemd werd, woonde Alex gewoon in zijn auto en sliep hij regelmatig ook bij vrienden, omdat hij gewoon op jonge leeftijd uit huis is gezet. En kijk, hij heeft gekozen voor de muziek en hij is er ooit ook geraakt, hè, want hij is een aantal jaar geleden bekend geraakt met Ordinary. En te zien is hij gewoon niet meer weg te slagen uit onze hitlijsten. Zo is het ooit ook begonnen voor Somber en ook niet meer weg te slaan uit onze hitlijsten. Dit is zijn nieuwste Homewaker.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Ik heb zo vooral het gevoel dat onze eetlijst, onze Super 50, al helemaal klaar is voor de zomer. Want ja, die zomerse songs is duidelijk al bovenaan in onze eetlijst. Zoals deze Another Effort for Ultra op 4 stonden ze deze week met Talk to You. En zo gaan we richting de nummer 1 met het opening van onze heerlijke top 3. En dit is nummer 3 deze week. Een ex-nummer 1. Want vorige week was dit gewoon onze nummer 1, Angèle en Justice en What You Want. Dat wil zeggen dat we zometeen dus een gloednieuwe nummer 1 hebben.

0: Whitney in onze top 3. Salamieke, of zegt hij nu toch So Jamaican, You Girl, dus met 5 plaats winst Whitney in onze top 3. En ja, dan is het bijna tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. Wat is die deze week geworden? Komen we het zo meteen te weten. Eerst nog eens terugblikken naar de afgelopen 10 songs in jouw lijst.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 5:00.

Oh, heerlijk. Deze compleet fout natuurlijk. Evelyn Thomas en High Energy. Goedemiddag, welkom dat je erbij bent. Woensdag de 20ste van de 5e. We snijden de week door midden. En je bent natuurlijk weer compleet geüpdated wat betreft de Super 50. Dankzij Jasper, want ook dat gebeurt op een woensdag. En het is vandaag de dag dat we gaan wisselen van weer. Want vanaf morgen krijgen we heerlijk zomerweer, ook zo naar het hemelvaartweekend toe. En ik heb natuurlijk de leukste 80's en 90's voor je. Ik zei het al, met nu 5 plaat alarm. The Talking Heads, Slippery.

Voilà zeg, de heerlijke ingrediënten van 80s en 90s zijn weer aanwezig. Zo ook de puntspot, spiegelbol en ook nog rookmachineplaat. Dat kunnen we toch wel aan deze Pointer Sisters en hun Automatic gaan kleven. En natuurlijk ook stabiliteit, kwaliteit van Miss Tina Turner. Deze Better Be Good To Me.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
3: Join the-

Top Classic, ook dat gebeurt natuurlijk statistisch gezien wanneer je de beste van de 80s en 90s mag serveren. Madonna, Into the Groove. En muziekvrienden, deze die hoor je maar heel, heel zelden. En de kans is groot dat je misschien denkt van, die ken ik helemaal niet. Was die ooit wel een hit? Jawel, dat was hij in de jaren 80. Ik zou zeggen, gewoon hang on, blijf volhouden. En de kans is groot dat je hem zeker herkent zodra de man aan het refrein toekomt. Ik heb het over Bluey Sam met zijn Imagination.

0: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanochtend bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. 42 zijn al opgepakt. 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Thaise overheid heeft beslist om het visumvrij reizen voor verblijven van 60 dagen in te perken tot 30 dagen. In 2024 werd de 60-dagen-regeling ingevoerd om het toerisme na de coronapandemie een boost te geven. Maar volgens de overheid wordt er te veel misbruik gemaakt van die regeling. En dus zegt Thailand dat een toerist nog 30 dagen kan blijven met een toeristenvisum. In Aalst is Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad, ontslagen. En dat ontslag gaat onmiddellijk in. Waarom Aalst een algemeen directeur ontslaat is niet duidelijk en het stadsbestuur geeft er ook geen info over. Ondertussen heeft Leerman geschokt gereageerd op het ontslag, want hij zegt, ik weet niet wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag in het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.
1: Join the club.

Een van de grote die veel te vroeg van ons is heen gegaan, deze Whitney Houston. Nog een keer met Queen of the Night bij jouw Club FM. Deze woensdag, de 20ste van de 5e, met nu een plaat die strikt genomen misschien een beetje op de grens zit van 80s en 90s. Maar qua sfeer past die er helemaal bij. Tom Petty en de Heartbreakers en zijn Refugee.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Prince Money, Don't Matter, Tonight. Dat klopt, we lopen naar zes uur toe. Het eten is waarschijnlijk veel belangrijker. Ik hoop dat je het er zeker van geniet. Ben er graag nog een uurtje bij je zo meteen. Maar eerst nog even afsluiten met deze bijzondere dansbare vijfplaat ook van vroeger. Debuut soirée en Louis de Folie. Heel graag tot aan de andere kant van zes.
1: Ja.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 6 uur.

Phil Collins, Sue, die ook zo'n klepper van destijds en in de jaren 80. Ja, dan gaan we nog even terug naar de breakdance-periode. En dat was deze Grandmaster Flash, echt wel letterlijk een Grandmaster. Samen hier nog een keer met de Furious Five en White Lines, Don't Do It.

Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Ze waren succesvol, maar ook niet onbesproken. En muziekvrienden, er zijn ze van die plaat uit de jaren 80 waar ik gewoon supersnel vrolijk van word. En dit is er een van. Deze van Deacon Blue, Real Gone Kid. Veel te lang geleden dat we die nog een keer hoorden.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

Two Brothers on the Fourth Floor. Wat waren ze huge. En recentelijk dus helaas gestopt wegens de ziekte van D-Rock. Desiree ging misschien nog even doorgaan. Wachten we natuurlijk vol spanning af. Come Take My Hand, hoorde je nog een keer. Dit is een van de signature songs van France Gall. Ook groot in de jaren 80. Met Babacar ging je nog een keer bij jouw Club FM.

0: Vanavond en vannacht klaart het op, minima 11 graden. Morgen zonnig, na de middag stapelwolken, 23 graden. Vanaf vrijdag warm zomerweer, veel zon en vrijdag mogelijk 28 graden. Zaterdag mogelijk 30 en meer.
1: Join the club.

Jawel hoor, ook vandaag zit er weer zo in bij een plaat die je laat verlangen naar een heerlijk warme zomer met toffe festivals. De Kreuners met Leila. En nu een super high energy plaatje. Tegelijkertijd leuk. Shirts, Love and Walk.

0: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Het triestige verhaal van Tommy. Hoe vaak hebben we het meegeblijerd in de jaren 80 met deze Bon Jovi. You Give Love, Bad Name, I Give You. Fantastic Wednesday evening. Natuurlijk ook morgen nog een heel fijne dag. Ik ben er heel graag vrijdag namiddag weer om samen met jou dit hemelvaartsweekend te openen. We gaan even heel kalm onze avond tegemoet met The Cure en een donkere lullaby.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dit is Club Soirée op Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Het is 10 uur.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het is 12 uur.

0: De allergrootste artiesten hoor je hier.
1: Hi with the Sugar Babes.
0: We draaien ze allemaal.
2: Hi, this is Bryan Adams.